0: अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: कुमार शानू, कुमार शानू और साधना सरगम जी की आवाज में।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: प्यारे प्यारे सुनने वालों, 3 मिनट बाकी है 10 बजने में, 3 मिनट बाकी है 10 बजने में। और क्या होगा है ये गीत का बोल है, आप सुन रहे हैं उसमें कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं बता रही हूँ, वक्त हो चला है विज्ञापन और समाचार यहाँ से चलाने के, उसके बाद आपसे एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। चलते हैं सुनने के लिए।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही, और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Advocaten kantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvallen.
6: Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
8: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-365-2247.

आशा भोसले जी की आवाज में कि मैं हूँ एक शरारा। Nieuwe opening Haring seizoen 2026. Waar jongeren massaal zoeken naar eiwithaks, superfood en gezonde voedingstrend. Gezonde voedingstrend ligt een van de krachtigste producten al eeuwenlang gewoon in de Nederlandse viskraam. Haring natuurlijk. Toch verdwijnt het product steeds verder uit het eetpatroon van de jongere generatie. Zonde. Zonde vindt het Nederlands Visbureau. Want haring is niet alleen rijk aan omega-3, eiwitten en gezonde vetten, maar ook verrassend duurzaam en veelzijdiger dan veel mensen denken. Met de campagne Happy Haring wil de sector daarom laten zien dat haring alles behalve ouderwets is. En het is heerlijk met wat uien erop.

gaat u dat ook proberen. En dat is dan 16 juni gaat dat in. Doden bij ongeluk op A13 snelweg afgesloten. Jessamatjaar Kulkahe Delft op de A13 ter hoogte van Delft is vrijdagavond. Iemand om het leven gekomen bij een ongeluk, dat bevestigt de politie. Mogelijk gaat het om de bestuurder van een van de auto's.

200 kilometer te hard. En dusdanig overschrijdend dat het rijbewijs meteen werd ingevorderd. En terecht, vind ik. U ook, toch?

ये एक खुश खबर है स्पोर्ट लिफेबर्स के लिए। Uitverkochte seizoenkaarten en groeiende sponsors. ADO profiteert direct van promotie. ये आज का समाचार है। अभी 10 का वक्त जो हुआ है उसी समय का ये समाचार जो आए हैं मीडिया पे। Den Haag terwijl de aandacht van voetbalminnend Nederland uitgaat naar Oranje, kijkt Den Haag reikhalsend uit naar zaterdag 8 augustus. Dan maakt ADO Den Haag na 5 jaar afwezigheid haar re-entree in de Eredivisie met een wedstrijd tegen AZ. De promotie heeft de club zichtbaar nieuw leven ingeblazen. Seizoenkaarten zijn uitverkocht. Sponsors staan in de rij en de energie rond. En de energie rond ADO is groter dan in de jaren het geval is geweest.

Ado, gefeliciteerd bij deze. Zo gaat dat allemaal. Ja, ik dacht. Samechal na tik na chale hai to himmat na harna kyunki acha waqt acha samay hamara bhi intezar kar raha hai.

ऐसी बात है ना कि ओ माय डार्लिंग आई लव यू, बस बोल ही दो ना, मौका है, दस्तूर है, ये पल है। Iemand vroeg wat is leven? Wat is het leven? De andere gaf een prachtig antwoord. Geen van beide een gelukkig leven. Een gelukkig leven? Nou, geen van beide. Geen van beide, geen van beide, geen van beide. Het leven is een resultaat van onze eigen daden. Dat is het leven. Dus als je goede daden verricht, doet, dan is dat het wat je dan terug gaat krijgen. Ook doe goed en krijg ook goed terug.

meerdere arrestaties na explosie in Amsterdam, ook auto's in beslag genomen, 2 zwaargewonden bij ontploffing Amsterdam, gasexplosie lijkt uitgesloten, meerdere gewonden na explosie en grote brand bij flat in Amsterdam. Zoeken naar mensen onder puin, Amsterdamse flat gestopt, niemand meer gevonden. Hulpdiensten zoeken niet meer naar mensen onder de puin van de flat in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag of vrijdag een zware explosie was. In de afgelopen uren is niemand meer gevonden, meldt Veiligheid Risico Amsterdam Amsteland vrijdagavond. Het hele gebouw is doorzocht. Er zijn geen mensen, geen personen aangetroffen. Dus er zijn geen verdere slachtoffers bijgekomen. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Bewoners kunnen nog niet terug. Ongeveer 400 bewoners van het flat werden na de explosie geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De flat heeft nog geen elektriciteit. In de loop van zaterdag bekijken de hulpdiensten wanneer deze mensen weer naar hun woning kunnen. En in het onderzoek na explosie zijn vrijdag meerdere verdachten aangehouden. Daarnaast is een aantal voertuigen in beslag genomen. De politie wil nog niet zeggen om hoeveel verdachten en voertuigen het gaat. Inbraak bij juwelier. Omstanders belt politie. Rijswijk. 2 inbrekers hebben toegeslagen bij een juwelier in Rijswijk. Het tweetal brak in via de voordeur en ging er met buit vandoor. De politie doet onderzoek naar de diefstal. Ye aaj subah ke samachar hai. Ye aaj subah ye ghatna hua hai. De inbrekers waren in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4:30 in de ochtend bezig met het openbreken van de voordeur van de juwelier aan de Willemstraat. De omstanders zagen het gebeuren en belden de politie. क्यों नहीं जाकर कुछ काम धंधा करते हैं ये लोग चोरी चपाटी क्यों कर रहे हैं

ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए, आपके लिए। What for short lived is that oak? What for short lived that oak is? Als het ware liefde is, leer het. What for short lived that oak is? Als het ware liefde is, leert het ons geduld te hebben. Degene van wie je met heel je hart houdt, blijft altijd in je gedachten, zelfs als hij of zij ver weg is. Liefde draait niet om uiterlijk, maar om de waarheid, in je hart. Sommige mensen zijn niet voor jou bestemd, maar ze blijven wel een heel leven lang in je hart.

tekort. Waarom? We maken vitamine D aan via zonlicht, maar we zitten veel binnen. We gebruiken zonnebrand. In Europa is de zonkracht vaak te laag. Stress en overgewicht verhogen de behoefte. Vitamine D doet veel meer dan je denkt. Vitamine D het ondersteunt je immuunsysteem, sterke botten en tanden, spieren, energieniveau, hormonale balans, normale celdeling. Een tekort staat vaak niet op zichzelf. Veel mensen met klachten hebben ook chronische laaggradige ontstekingen, tekorten aan andere voedingsstoffen. Daarom kijk ik altijd naar het totale plaatje, u toch ook? Je lichaam vraagt niet om een pleister, het vraagt om de juiste bouwstoffen. Wanneer je tekorten aanvult en je lichaam weer krijgt wat het nodig heeft, ontstaat er ruimte voor meer energie, beter herstel en een gezonde lichaam. Vitamine D, net als andere vitaminen, zijn ook heel erg belangrijk voor ons lichaam.

Als je niet even stilstaat in je gedachten. Als je niet even stilstaat in je gedachten. Je geest en je handeling onderzoekt. Je leeft dus niet alleen, maar je stroomt mee met de tijd. Zelfkennis is de grootste kennis. Zelfkennis is de grootste kennis.

trek je niks aan van wat anderen van je denken en blijf eerlijk werken aan wat je wilt bereiken, want mensen zullen altijd wel iets zeggen, zelfs als je niks doet. Dus niet storen aan mensen wat ze van je denken, maar doe gewoon wat goed voor jou is en wat je ook wil doen.

En bij de meeste gevallen bent u een fibromyalgie patiënt. En waarom komen zoveel mensen met fibromyalgie aan? Het ligt niet aan een gebrek aan wilskracht. Fibromyalgie gaat vaak samen met slechter slapen, minder energie, veel pijn bij beweging, meer stress en een hogere mentale belasting. Daardoor beweeg je vaak minder, herstel je minder goed en krijg je sneller trek in suikerrijke of energierijke voeding. Bovendien kan een slechte nachtrust invloed hebben op de hormonen die honger en verzadigd regelen.

Leer te vertrouwen. De hele wereld twijfelt als het leven geeft. Toon geen gunst en als het neemt, toon het geen consideratie. Er zijn twee planten in deze wereld die nooit verwelken. En als ze dat wel doen, is er geen remedie. Is er geen remedie voor. De eerste is onbaatzuchtige liefde. En de tweede is onbreekbaar vertrouwen.

0: Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten. Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeiden, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे थे अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो, अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो। ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: और लोग किसमें किसी के नाम नहीं ले गए, लिया होगा तो माफ करना रजनीश जंगली। तो आप सबको हम बहुत बहुत प्यार देते हैं, नमस्कार। तो यहाँ तक था आज का देश विदेश का समाचार, बाय बाय।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
0: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टोंस्ट्रैट नंबरो 25 और दनहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मुख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपनी गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Muziek en informatie. bij Vahon Hindustani Radio.

0: हाँ जी, मंगल सिंह जी आपको सुनाए ये शानदार गीत, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी। शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की ये शानदार गीत, इस तरह से चलाया गया। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर।

0: Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
8: अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं लता जी है।

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een frietent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: The title from the movie Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग. चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकतर कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeiden, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07236522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeiden, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie zonovergrote woensdag van 10 juni 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Ik begin met een bericht uit Up in the Sky. Vliegverbod Suriname Airways, waarom dat niks betekent voor Schiphol. Brussel heeft het eerdere vliegverbod voor luchtvaartmaatschappij waaronder Suriname Airways verlengd. Ook in 2026 blijven deze airlines uitgesloten van het Europese luchtruim. Dat heeft de Europese Commissie op 9 juni gisteren bevestigd met de publicatie van de 48e actualisering van de EU Air Safety List. De officiële zwarte lijst van maatschappijen die niet aan internationale veiligheidsnormen voldoen. Suriname werd vorig jaar samen met Tanzania aan de lijst toegevoegd, wegens ernstige tekortkomingen in het nationale toezicht op de luchtvaartsector. Een jaar later concludeert Brussel dat de problemen nog altijd niet voldoende zijn opgelost. Daardoor mogen luchtvaartmaatschappijen met het Surinaams Air Operator Certificate, EOC, nog steeds niet naar de Europese Unie vliegen of gebruik maken van het Europese luchtruim. En toch vliegt Suriname Airways naar Schiphol. Hoe zit dat dan? Toen het land in juni 2025 op de zwarte lijst werd geplaatst, constateerde de Europese luchtvaartmaatschappij, luchtvaartveiligheidsexpert, meerdere ernstige tekortkomingen. Daarbij werd gewezen op een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, tekortschietende controleprocessen en het onvoldoende naleven van internationale veiligheidsstandaarden die zijn vastgesteld door ICAO. Volgens de Europese Commissie zijn deze tekortkomingen nog niet voldoende weggewerkt om het verbod op te heffen. Daardoor blijft Suriname behoren tot de landen waarvan alle luchtvaartmaatschappijen automatisch worden geweerd bij de Europese Unie, ongeacht hun individuele veiligheidsrecord. Hoewel het verbod op papier alle Surinaamse airlines treft, heeft de maatregel in praktijk nauwelijks gevolgen voor de luchtverbinding tussen Suriname en Nederland. Dat komt doordat Suriname Airways gebruik maakt van een Airbus A340-600 die wordt geleased van het Duitse Universal Sky Carrier USC. Omdat het toestel en de operationele certificering onder Duits en daarmee Europees toezicht vallen, mag de vlucht gewoon worden uitgevoerd. Schiphol benadrukte vorig jaar al dat het besluit geen directe impact had op het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Bovendien is Suriname Airways de enige Surinaamse luchtvaartmaatschappij die actief is op Schiphol, terwijl er geen Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappijen op de Nederlandse luchthaven opereren. Voor passagiers op de route tussen Nederland en Suriname veranderde er daardoor weinig, ondanks de opname van Suriname op de Europese zwaartelijst. Het Europese vliegverbod trad op 3 juni 2025 in werking. Apostolos Tsitsikostas riep beide landen destijds op om snel maatregelen te nemen en benadrukte dat de Europese Commissie bereid was daarbij ondersteuning te bieden. Volgens Brussel was het besluit niet gebaseerd op incidenten met specifieke luchtvaartmaatschappijen, maar op het functioneren van de nationale luchtvaarttoezichthouders. Wanneer een luchtvaartautoriteit onvoldoende in staat wordt geacht om maatschappijen effectief te controleren, kan de Europese Unie besluiten alle luchtvaartmaatschappijen uit dat land te verbieden. Dat is precies wat vorig jaar gebeurde met Suriname en Tanzania. De nieuwste evaluatie laat zien dat Brussel voorlopig geen aanleiding ziet om dat besluit terug te draaien. Met de nieuwe actualisering staan 154 airlines op de officiële EU Air Safety List. Daarvan zijn 126 maatschappijen afkomstig uit 16 landen, waar volgens Brussel sprake is van onvoldoende toezicht door de nationale luchtvaartautoriteiten. Het gaat om Afghanistan, Angola met uitzondering van 2 maatschappijen, Armenië, Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Liberia, Libië, Nepal, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname en Tanzania. Daarnaast geldt het verbod voor Russische luchtvaartmaatschappijen en 6 veiligheidsproblemen. Naast Airxpress Algeria gaat het daarbij om Air Timbawe, Asia Airlines uit Venezuela, Iran Asiman Airlines, Fly Baghdad en Iraqi Airways. Tot zover een bericht uit Up in the Sky.

Verenigde Staten trekt visum Javiera Yesurun in. OAS-topmedewerker moet Amerika verlaten. De Verenigde Staten hebben het diplomatenvisum van Javiera Yesurun ingetrokken. Daardoor kan zij niet langer rechtmatig in de VS verblijven en zal zij het land moeten verlaten. Dat meldt de ware tijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het visum ingetrokken omdat er in Suriname een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Yesurun loopt. De kwestie is extra gevoelig omdat Yesurun werkzaam was bij de organisatie van de Amerikaanse Staten OAS, waarbij zij de functie van de chefstaf bekleedde van secretaris-generaal Albert Ramdin. Inmiddels heeft zij haar ontslag bij de organisatie ingediend. Bronnen rond de OAS bevestigen tegenover de ware tijd dat Yesurun al voor de intrekking van haar visum had besloten haar functie neer te leggen. Volgens deze bronnen zou ze hebben ingezien dat haar positie op termijn moeilijk houdbaar zou worden. De benoeming van Yesurun lag al langer gevoelig, juist vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek in Suriname. Haar vertrek kwam bovendien op een moment waarop het leiderschap van Ramdin binnen de OAS onder stevige druk staat. Sinds zijn verkiezing tot secretaris-generaal in mei vorig jaar zijn er in verschillende media beschuldigingen geuit over onder meer nepotisme, bestuurlijke tekortkomingen en spanningen met lidstaten. Binnen diplomatieke kringen wordt daarnaast gesproken over spanningen tussen Ramdin en de Amerikaanse ambassadeur bij de OAS. Die zou zowel schriftelijk, dus Amerikaanse ambassadeur bij de OAS, zou zowel schriftelijk als mondeling bezwaren hebben geuit tegen bepaalde keuzes van de OAS-topman. Volgens ingewijden zou de Amerikaanse vertegenwoordiger ook hebben willen deelnemen aan gesprekken van Ramdin met staatshoofden van lidstaten en externe partners. Dat verzoek zou zijn afgewezen. Ramdin zou daarbij hebben benadrukt dat hij onafhankelijk opereert en de belangen van alle lidstaten vertegenwoordigt. De kritiek op Ramdin zou ook zijn gedeeld in een WhatsApp-groep van OAS-ambassadeurs en tijdens een besloten gesprek op 21 mei aan de orde zijn gekomen. Een dag later verschenen soortgelijke bezwaren vrijwel woordelijk in diverse Latijns-Amerikaanse media. Later deze maand houdt de OAS haar 56e algemene vergadering in Panama stad. Het is nog niet duidelijk of de ontwikkelingen rond Yesurun en de spanningen binnen de organisatie daar ter sprake zullen komen.

Letterson zegt geen genade tonen aan rotappels binnen KPS. Volgens ABOP-parlementariër Stanley Patterson gebeurt het de laatste tijd te vaak dat in beslag genomen spullen vanuit politiebureaus verdwijnen. Het feit dat er onlangs op onverklaarbare wijze ook 537 kilogram, ja u hoort het goed, 537 kilogram kwik is verdwenen, betekent dat dan dat er iets structureels fout is binnen het korps politie Suriname en natuurlijk binnen de bureaus. En dit is erg, want de politie is het instituut bij uitstek dat moet zorgen voor de openbare orde en veiligheid in het land Suriname. Zij moeten burgers ook beschermen, maar dat zoiets zelf bij jou gebeurt, betekent dan dat er iets ernstigs aan de hand is en structureel fout is binnen het korps. En dat moet aangepakt worden. Dit is heel desastreus, want de samenleving raakt het vertrouwen kwijt in het korps. Het is zielig, want ik weet dat het grootste deel binnen het korps het werk naar eer en geweten doet. Maar het zijn de rotte appels die het voor het geheel verpesten. En die moeten aangepakt worden. No mercy, geen genade. De bezem erdoor. Weg ermee, zei Patterson in een interview op TBN. Volgens de politicus zorgen zulke zaken ervoor dat de integriteit van het KPS verder wordt aangetast en het moeilijker voor de politie zal worden om respect af te dwingen. Zonder het afdwingen van respect zal zij niet ervoor kunnen zorgen dat wetten door een ieder worden nageleefd. Maar als hierdoor het respect verdwijnt, dan is iedereen in gevaar, aldus de ABOP'er. Volgens de oud-minister zijn er al vele gevallen waar mensen ontevreden zijn over het optreden van de politie. Zo zijn er klachten dat de politie beschuldigd wordt van partijdigheid bij het opmaken van rapporten bij aanrijdingen. Patterson vraagt zich daarom af wat er precies gebeurt bij de selectieprocedure bij de toelating van nieuwe politieambtenaren. Er zijn zoveel gevallen, bijvoorbeeld burenruzies, waar de politie komt bemiddelen en mensen toch ontevreden zijn. Dan ben je als burger wel geneigd om te denken dat het wel waar zal zijn als er zulke dingen gebeuren en dat de politie niet zo betrouwbaar is zoals men denkt. Als je niet kan voorkomen dat zulke dingen in je eigen huis gebeuren, hoe ga je betrouwbaar overkomen naar de gemeenschap, aldus de politicus? Patterson vindt dat de overheid ook moet gaan kijken naar de salariering van politieambtenaren. Een betere salariering voorkomt dat politieambtenaren een side hustle moeten gaan doen of zoveel extra overuren draaien dat men geen tijd heeft voor het gezin. Dat kan niet, want wanneer men ontevreden is, wordt de alertheid ook minder. Maar het neemt niet weg dat men voor het beroep heeft gekozen. En dan moet je dat beroep naar eer en geweten uitoefenen. Binnen dat kader mag zoiets dan niet gebeuren. Aldus de ABOP'er. En het bericht gaat door, even kijken. Aldus de ABOP'er. En dan gaan we verder met het bericht, even kijken. Nee, tot zover een bericht waar Patterson zijn misnoegen uit over het optreden van de politie en de politie. En vooral op de burelen waar spullen zomaar verdwijnen. Ik heb begrepen, goud is verdwenen in het verleden. Drugs zijn verdwenen. En nu is het 537 kilogram kwik verdwenen. Tot zover het bericht uit Waterkant.net.

zegt, het begint de samenleving te irriteren dat van het Hooghuisraad niet gemaakt kan worden. Volgens NDP-parlementariër Ewy Jones begint de slechte wegsituatie van het Hooghuisraad in Suriname de samenleving te irriteren. Het begint die samenleving te irriteren dat die weg tot nu toe niet gemaakt kan worden. En het kan niet zo doorgaan, zei Jones dinsdag in de Nationale Assemblée. De van het Hooghuisstraat een belangrijke verkeersader in Paramaribo verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat, terwijl de situatie na elke regenbui steeds erger wordt. Het resultaat is dat de weggebruiker steeds meer moet uitgeven om opgelopen schade aan voertuigen te herstellen. Jones stoort zich er vooral aan dat het aannemingsbedrijf Baitali NV vanwege ontevredenheid naar de rechter stapte, waar beslist is dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Erger nog, dezelfde aannemer spant weer een kort geding tegen de staat aan en is na langer dan 4 maanden nog steeds geen uitspraak in deze zaak gekomen. Waarom niet? Waarom lijkt het algemeen belang ondergeschikt te zijn aan het belangen van een individuele ondernemer? En dat kunnen we niet accepteren. Dus ik eis van de overheid, ja, Jones eist van de overheid, dat zij, de overheid, ons duidelijkheid geeft. Asandi Sinokang, Asameleven no Campina, terwijl een ondernemer de hele samenleving in gijzeling neemt. En dan praat ik niet eens over de weg naar Nikeri, want het gaat daar weer om dezelfde onderneming. Die weg naar Nikeri is een leidensweg, aldus de NDP'er. VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat deze situatie komt door slechte beslissingen van opeenvolgende ministers. Het kan volgens hem, Gayadin, niet dat mensen uren in lange files moeten staan om uiteindelijk de grote kuilen op diverse wegen te kunnen passeren. Eenvoudig zou de samenleving op dit moment geholpen kunnen worden met vullingen. Of het base course is of grind, die zaken zouden gedaan kunnen worden. En niemand moet me hier kunnen vertellen dat we wachten op een geschil. Die samenleving wordt tekort gedaan door nalatigheid van de regering. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

regering wil grondconversie herzien. Betaalde aanvragers kunnen geld terugkrijgen. Dan komt het bericht. De regering gaat de wetgeving rond gronduitgifte opnieuw tegen het licht houden. Minister Stanley Surofawiro van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zegt dat het bestaande traject wordt geëvalueerd en dat een eerder ingediend wetsvoorstel bij de Nationale Assemblee in Suriname wordt ingetrokken. Het meest opvallende is dat de personen die al hebben betaald voor grondconversie, maar van wie het traject niet wordt voortgezet of niet heeft geleid tot eigendom, hun geld kunnen terugkrijgen. Dus het bericht gaat verder. Volgens Surofawiro, de minister dus, moet het grondbeleid worden gemoderniseerd en afgestemd op het nieuwe burgerlijk wetboek. Daarvoor komt er een commissie die het traject verder moet evalueren. Ook de positie van mensen die al een perceel idee hadden of hadden betaald en vervolgens in onzekerheid zijn blijven zitten, wordt meegenomen. De minister benadrukt dat grond volgens de grondwet niet zomaar vervreemd kan worden en eigendom van de staat blijft. Tegelijkertijd erkent de minister dat burgers meer zekerheid nodig hebben. Vooral mensen met grondhuur moeten erop kunnen vertrouwen dat de rechten niet zomaar verdwijnen na afloop van een termijn van 40 jaar. De richting waar de regering naartoe wil is volgens Surofawiro dat de staat eigenaar blijft van de grond, maar dat burgers het grond met grondhuur een sterker en zekerder recht krijgen. Ook hun nageslacht moet volgens hem bescherming genieten. Mensen die al eigendomsrecht hebben verkregen, hoeven volgens de minister niet te vrezen dat dit wordt teruggedraaid. Wel wil de regering bekijken hoe het gebruik van dat eigendomsrecht kan worden beperkt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat Surinaamse grond uiteindelijk in handen komt van buitenlandse partijen of vreemde mogendheden. Surofawiro zegt dat de recente gevallen hebben laten zien dat grond in het verleden niet altijd op rechtmatige wijze is uitgegeven. De regering wil die kwesties volgens hem op een goede manier oplossen en tegelijk werken aan een versterkt recht op grond voor burgers. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

politie treft stun, granaten en vuurwapen aan tijdens controle in Brokopondo. Tijdens verkeerscontrole in Oost-Suriname heeft de politie afgelopen donderdag, vorige week donderdag, een verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de vuurwapenwet. De aanhouding vond plaats ter hoogte van Compagnie Kreek in Suriname. De verdachte NB werd tijdens een controle in het kader van operatie Brokopondo onderworpen aan een onderzoek. Daarbij troffen de wetsdienaren twee afleidingsgranaten, beter bekend als stungranaten, een vuistvuurwapen en meerdere scherpe patronen aan. Het meest opvallende is dat de aangetroffen granaten mogelijk afkomstig zijn van het Nationaal Leger. De herkomst van de explosieven maakt inmiddels deel uit van het politieonderzoek. De in beslag genomen voorwerpen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort om de herkomst van het vuurwapen en de granaten te achterhalen en om na te gaan of er mogelijk meer personen bij de zaak betrokken zijn. Tot zover een bericht uit waterkant.net en ze hebben de stungranaten en de rest van de wapens in beslag genomen. Mee hopen dat dit de eerste zaak is waar de in beslag genomen artikelen niet worden gestolen vanuit het politiebureau. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

VN investeerde ruim 12 miljoen US dollars in Suriname. Het United Nations Country Team UNCT heeft zijn jaarverslag 2025 officieel overhandigd aan de regering, de Surinaamse regering. Daaruit blijkt dat de Verenigde Naties vorig jaar meer dan 12 miljoen US dollar investeerden in ruim 60 ontwikkelingsprojecten in Suriname. De middelen werden ingezet voor onder meer gezondheidszorg, onderwijs, klimaatbestendigheid, sociale bescherming en institutionele versterking. Het jaarverslag werd overhandigd aan Elizabeth Bradley, permanent secretary van het Directoraat Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Handel en Samenwerking, BIS. Het document geeft aan een overzicht van de gezamenlijke resultaten van de Verenigde Naties in 2025 samen met de Surinaamse overheid en andere nationale partners hebben gerealiseerd. Volgens het rapport bedroeg het benodigde VN-budget voor 2025 in totaal 17,4 miljoen US dollars. Daarvan werd 14,2 miljoen US dollars gemobiliseerd, wat resulteerde in een uitvoeringspercentage van 85%. De middelen werden ingezet ter ondersteuning van nationale ontwikkelingsprioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale inclusie, klimaatbestendigheid en versterking van instituties. Een van de meest opvallende resultaten was de certificering van Suriname als malariavrij land door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Daarmee werd Suriname het eerste land in het Amazonegebied dat deze status behaalde. Daarnaast ondersteunde de VN initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en de preventie van de overdraagbare aandoeningen. Op onderwijsgebied ondersteunde de VN de uitvoering van het Nationaal Onderwijsbeleid 2024-2031 en verschillende hervormingen binnen het technisch en beroepsonderwijs. Ook werd gewerkt aan de ontwikkeling van Surinames eerste Disability Inclusive Policy and Strategy. Dus Disability Inclusive Policy and Strategy en de verdere uitvoering van de Nationale Strategie voor Sociale Bescherming. Binnen de landbouwsector kregen inheemse en tribale boeren via het ASTA Joint Program betere toegang tot formele financiering dankzij de oprichting van een Collateral Support Facility, klimaatbestendige technologieën en digitale monitoringsystemen doegen daarnaast bij aan een hogere productiviteit en grotere weerbaarheid van producenten. De VN ondersteunde ook de actualisering van Suriname's Nationally Determined Contribution, NDC 3.0, mangroveherstel, biodiversiteitsfinanciering, duurzame energieoplossingen voor inheemse en tribale gemeenschappen en een duurzamer beheer van de mijnbouw- en visserijsector. Daarnaast werden verschillende initiatieven ondersteund op het gebied van vrede, veiligheid en goed bestuur. Daarbij gaat het onder meer om verbeteringen binnen het kiesstelsel, de oprichting van het Kinderombudsinstituut, de goedkeuring van het Nationaal Migratiebeleidsplan, vuurwapenbeheersing, grensveiligheid en de aanpak van gendergerelateerd geweld. Tijdens de overhandiging benadrukte Bradley dat de regering zich blijft inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's. Zij, Bradley, noemde economische diversificatie, sociale vooruitgang, decentralisatie en digitalisering als belangrijke prioriteiten. De Verenigde Naties bevestigden op hun beurt dat hun aanwezigheid in Paramaribo vanaf 2026 verder zal worden uitgebreid. Hierdoor moet de samenwerking met nationale instellingen worden versterkt en kunnen ontwikkelingslanden, ontwikkelingsprogramma's effectiever worden uitgevoerd. Volgens de VN zullen de komende jaren verschillende programma's die in 2025 zijn gestart volledig worden uitgerold. De focus ligt daarbij onder meer op groene en inclusieve economische groei,
sterkere gezondheidssystemen, vrouwenrechten, voedselzekerheid, duurzame landbouw, klimaatbestendigheid en institutionele versterking. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Atompai ziet opzet in achterbleven onderwijsontwikkeling. Putini Atompai, assembleelid van de NPS, vindt dat beleidsmakers er bewust alles aan doen om geen verbetering te brengen in het onderwijs. Dat is nogal een beschuldiging. De volksvertegenwoordiger stelt dat hoe minder opgeleide mensen er zijn, hoe minder banen er nodig zijn en hoe afhankelijker de burger wordt. Dicht bij de verkiezingen wil de politiek volgens hem vervolgens de reddende engel uithangen, waarna mensen opnieuw voor dezelfde personen kiezen. Dit zei hij aan Putini. Putini Atompai zei dat in het programma Lella via Sunweb TV. Volgens Atompai lijkt dit gedrag op de Babylonische gedachte van Machiavelli, die stelde dat mensen eerst vernietigd moeten worden om hen daarna te helpen. Volgens Atompai klinkt deze ontwikkeling als een complottheorie, maar is het de realiteit? De afgelopen jaren zijn er naast zijn zeggen Atompai dus geen scholen gebouwd en ook onder de huidige regering is er niets gebouwd. Hij, Atompai, vraagt zich af waar Suriname over 3 jaar zal staan. Atompai is niet te spreken over het feit dat de groep van 15 personen die een masteropleiding accountancy moet afronden, volgens hem, Atompai, wordt tegengewerkt door de universiteit. Deze kwestie is meerdere malen aangekaart en nu pas komt er schot in de zaak, meent de parlementariër. Volgens hem, Atompai, heeft het politieke systeem andere belangen en wordt onderwijs niet als prioriteit gezien. Om de onderwijsproblemen op te lossen is er volgens de volksvertegenwoordiger geen onderzoek nodig, maar daadkracht. Atompai vindt dat dit niet aan het volk was beloofd en stelt dat hij zijn kritiek zal blijven uiten zolang er geen verbetering optreedt. Volgens hem had het beter doen vanaf dag 1 moeten beginnen. Het steeds verwijzen naar wat van vorige regeringen is overgenomen werkt voor hem, Atompai, niet. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En Atompai heeft gelijk. Hoe kan je dingen gaan tegenhouden? Ontwikkel een land. Mevrouw Simons. U bent dat we in Travassie toch? Wat is Travassie? En Atompai is van de coalitie. Want Atompai zit in de NPS. Namens NPS zit hij in de DNA. Dus hij is van de coalitie. En daar heeft hij zulke krachten terecht. Ik geef hem gelijk. Klagen. Blijft helpen. Als zelfs een parlementariër van de coalitie klaagt, dan is er iets vreselijks aan de hand. Tot zover een bericht uit Waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

De OS is groter dan één persoon. De OS is groter dan één persoon. Dan zie ik een foto van meneer Albert Ramdien erbij. Want het artikel luidt als volgt. De berichtgeving over de vermeende vertrouwensbreuk tussen de Verenigde Staten en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OS, Albert Ramdien, verdient meer dan een oppervlakkige politieke reactie. Het gaat hier immers niet alleen om de positie van één individu, maar om de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van een belangrijke multilaterale instelling in ons halfrond, de OAS. Volgens het artikel zouden de Verenigde Staten achter de schermen werken aan een regionaal akkoord om het aftreden van Ramdien af te dwingen. De aanleiding zou liggen in ernstige meningsverschillen over zijn functioneren en vermeende ethische tekortkomingen. Als deze beschuldigingen juist zijn, moeten zij serieus worden genomen. Integriteit, transparantie en verantwoord leiderschap zijn immers onmisbare voorwaarden voor het bekleden van een internationale topfunctie. Tegelijkertijd mag een internationale organisatie als de OS niet het toneel worden van politieke afrekeningen die worden ingegeven door veranderde geopolitieke belangen. De OS is geen instrument van één lidstaat. Hoe machtig die lidstaat ook is, de legitimiteit van haar secretaris-generaal vloeit voort uit het vertrouwen van de gezamenlijke lidstaten. Dat vertrouwen kan slechts worden ingetrokken via de procedures die de organisatie zelf daarvoor heeft vastgesteld. Juist daarom is behoedzaamheid geboden. Het artikel baseert zich grotendeels op anonieme bronnen en beschrijft een diplomatieke crisis waarvan de volledige feiten nog niet publiekelijk zijn vastgesteld. In een tijd waarin internationale verhoudingen steeds meer onder druk staan, is het van belang dat beschuldigingen zorgvuldig worden onderzocht en dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt gerespecteerd. Voor Suriname heeft deze kwestie een bijzondere lading. Albert Ramdien is de eerste Surinamer die de functie van secretaris-generaal van de OAS bekleedt. Dat is zonder meer een bron van nationale trots. Maar nationale trots mag nooit leiden tot kritiekloze loyaliteit. Suriname heeft er juist belang bij dat landgenoten die internationale functies bekleden zich onderscheiden door professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Evenmin mag iedere vorm van kritiek op Ramdien automatisch worden uitgelegd als een aanval op Suriname. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Internationale functies brengen internationale verantwoordelijkheid met zich mee. Wie een dergelijke positie bekleedt, dient bereid te zijn rekenschap af te leggen van zijn handelen. Het werkelijke vraagstuk is dan ook groter dan Albert Ramdien zelf. Het raakt aan de toekomst van het multirealisme, multilateralisme in de Amerika's. Zijn internationale organisaties nog in staat om onafhankelijk te opereren in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door geopolitieke machtsstrijd? Kunnen zij hun mandaat uitvoeren zonder voortdurend onder druk te worden gezet door grote mogendheden? Indien er gegronde redenen bestaan om het functioneren van de secretaris-generaal ter discussie te stellen, dan moet dat gebeuren via de institutionele kanalen van de OS. En met volledige eerbiediging van de rechtsstatelijke beginselen die de organisatie zegt te verdedigen. Indien de redenen ontbreken, dan moeten lidstaten zich onthouden van pogingen om via politieke druk de uitkomst te bepalen. De OS is immers groter dan één persoon, groter dan alleen Albert Ramdien. Haar geloofwaardigheid berust op het vermogen om conflicten op te lossen binnen het kader van regels, procedures en wederzijds respect. Dat is de essentie van multilaterale samenwerking. Wanneer de principes worden losgelaten, verliest niet alleen een secretaris-generaal zijn gezag, maar komt ook de legitimiteit van de gehele organisatie in het gedrang. In een tijd van toenemende polarisatie heeft ons continent behoefte aan sterke en onafhankelijke instituties. Niet aan de politiek van de sterkste, maar aan de kracht van het recht.
al dus een stuk, ingezonden stuk in Suriname Herald van de hand van dokter-meester Letchman.

Suriname en SEDEMA versterken samenwerking bij rampenbeheer. Elizabeth Riley, directeur van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency, SEDEMA, heeft dinsdag gisteren dus een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Ze werd daarbij vergezeld door Jerry Sleegaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. SEDEMA is het regionale intergouvernementele agentschap van de Caribische gemeenschap CARICOM dat lidstaten ondersteunt bij rampenpreventie, paraatheid, respons en herstel na natuurrampen. De ontmoeting op het kabinet van de president stond in het teken van het verder versterken van de samenwerking tussen Suriname en SEDEMA op het gebied van rampenrisicobeheer, klimaatweerbaarheid en regionale solidariteit. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de ondersteuning die SEDEMA aan Suriname kan bieden, maar ook over de bijdrage die Suriname levert aan andere CARICOM-lidstaten die door natuurrampen worden getroffen. Volgens NCCR-coördinator Sleegaard was het bezoek bedoeld om de president nader kennis te laten maken met de organisatie en haar werkzaamheden. Sleegaard gaf aan erg blij te zijn met het bezoek van de executief directeur van SEDEMA aan Suriname. Volgens hem werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar in contact te brengen met de president als hoogste verantwoordelijke van het land. Hij stelde dat het doel van de ontmoeting niet alleen een kennismaking was, dus Sleegaard, hoofd van de NCCR, stelde dat. Ook werd uitleg gegeven over de werkzaamheden van SEDEMA, de ondersteuning die Suriname van de organisatie kan verwachten en de bijdrage die SEDEMA kan leveren aan de verdere ontwikkelingen van rampenbeheer in Suriname. Sleegaard benadrukte dat het NCCR geen onderdeel is van SEDEMA, maar wel fungeert als nationaal aanspreekpunt van Suriname binnen de organisatie. Wij vertegenwoordigen Suriname binnen SEDEMA en werken nauw samen met de versterking van onze rampenparaatheid en weerbaarheid. Een belangrijk gespreksonderwerp was het gezamenlijke landenwerkprogramma dat door SEDEMA en het NCCR is ontwikkeld. Volgens Riley richt dit programma zich op het versterken van de nationale weerbaarheid van Suriname. We hebben gesproken over de voordelen van het lidmaatschap van SEDEMA voor Suriname en over de nationale prioriteiten op het gebied van rampenrisicobeheer. Het landenwerkprogramma omvat onder meer trainingen, planontwikkeling, onderlinge en publieke voorlichting, aldus de SEDEMA-directeur. Beide organisaties hebben, hebben zich intern uitgesproken de samenwerking verder te verdiepen om de nationale rampenparaatheid verder te versterken. Tijdens de ontmoeting kwamen ook de overstromingen in het binnenland en de zware windverschijnselen waarmee Suriname te maken heeft aan de orde. Riley wees daarbij op de mogelijkheid om bewezen Caribische technieken toe te passen voor het beter verankeren van daken. We hebben besproken hoe kennis uit het SEDEMA-systeem kunnen inzetten om dakconstructies te versterken en schade door zware windstoten te beperken. De SEDEMA-directeur sprak daarnaast haar waardering uit voor de steun die Suriname in het verleden heeft verleend aan Caribische landen die door rampen zijn getroffen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Nou, ik raam mijn laatste bericht. Dat zijn de wisselkoersen van de Surinamebank. Zijn binnen tot met gisteren 9 juni. 3 uur 's middags. Als je een US dollar inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, dus als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,375 SND voor terug. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 37,555 SND. Als je euro inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,953 SND voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 43,260 SND. Als je euro wil kopen. Makkelijk gezegd, als je 100 US dollar wil kopen, moet je 3755,50 SND neertellen. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4326 SND neertellen. Dan ga ik nog maar uitsmijter toe. Het waren dus de valutakoers van de Centrale Bank. Gisteren, 3 uur 's middags. Suriname tijd, dat is 8 uur 's avonds, Nederland tijd. Uitsmijter komt van een auto-expert uit AD. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboog zebrapad? Ineens doken ze overal op. De zebrapaden in regenboogkleuren. Moet je daar ook stoppen voor voetgangers? Vraag lezer M. Gerrit zich af. Onze auto-expert Nick Schenk geeft antwoord. Welke rechten heeft een voetganger die via een regenboog of anderszins gekleurd zebrapad oversteekt? Een zebrapad is toch officieel zwart-wit? En waar moet het overige verkeer rekening mee houden bij het naderen van zo'n afwijkend zebrapad? Auto-redacteur Nick Schenk antwoord. Een regenboogzebrapad is pas een officieel zebrapad als het voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Dan hebben we het over een officiële voetgangersoversteekplaats met de bekende witte strepen op de weg. Voorzien van het verkeersbord 1L2 dat een zebrapad aanduidt. Een regenboogzebrapad heeft meestal deze witte strepen ook nog steeds. Alleen is het zwarte asfalt geverfd in verschillende kleuren. Zijn die witte strepen er nog, dan blijft dit juridisch gezien een zebrapad en hebben voetgangers zoals gebruikelijk voorrang. Anders wordt het als de witte zebra-markering ontbreekt en er sprake is van een volledig gekleurde oversteekplaats. In dat geval is het geen officiële voetgangersoversteekplaats en vervalt de voorrangsregels voor de overstekende voetgangers. Automobilisten en fietsers hoeven hier in principe niet te stoppen, al zullen velen dat uit verwarring of vriendelijkheid wel doen. Heeft de gemeente een regenboogzebrapad zonder witte strepen toch het verkeersbord L2 geplaatst, dan levert het alleen maar schijnveiligheid en gevaarlijke situaties op, want voetgangers hebben er nog steeds geen voorrang. Veilig Verkeer Nederland en juristen hebben gemeenten al vaker gewaarschuwd voor dit risico. Tot zover een zebrapad bericht uit het Algemeen Dagblad. Ik kan hieruit halen dus. Een zebrapad is pas een zebrapad als er een L2 poort met de zebra erop staat, bij het pad staat. En als het zwart-wit gelijnd is, als het gekleurde zebrapad is, dan is het geen officiële oversteekplaats. En ik gebruikte het vooral in de Bijlmer, in het poortje, altijd als een officiële oversteekplaats. Ik stak gewoon over en dan dwang ik de auto's of de fietsers te stoppen. Maar nu lees ik dat dit geen officieel erkende zebrapad oversteekplaats is. Tot zover het bericht uit AD. Ik heb vanmiddag technische assistentie gehad van mijn vriend Rajesh. Rajesh, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de mooie zon over grote dag. We meet woonde dag.